0: von einem oberen Himmel, Sterne im Himmel.
1: Lieve waren er op beeld. Raven the Navy werd voor Saturday Night After Fools. Een tidligere hit i programmet med Jomfru, artisten, prototypen, duer og dåseøl.
2: P4 Play.